You're the only one for me. There'll never be another.

0: sweet nothings.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Verder onderzoek moet uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. In Libanon zijn 6 doden gevallen bij een Israëlische aanval. Onder hen ook 3 hulpverleners, dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. 22 anderen raakten gewond. De VS kondigde gisteren nog aan dat het staakt het vuren tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd wordt. Maar de aanhoudende aanvallen roepen wel vragen op over dat bestand. De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing bevestigt dat China van plan is om 200 vliegtuigen van hen te kopen. Amerikaans president Trump had die bestelling gisteren bekendgemaakt aan het einde van zijn staatsbezoek in China. De topman van Boeing was ook deel van de Amerikaanse delegatie in Peking. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden en maandag wisselvallig bij 16 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van HLN. Het is een resultaat van de verregaande supermarktoorlog. En het lijkt goed voor je portefeuille, maar op lange termijn kan het slechte gevolgen hebben. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
3: We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. De meeste landen zorgen ervoor dat er een zachte prijsstijging is in lijn met de reële economie. In België gebeurt dat niet. En de dag dat er een prijsstijging is, zal die zeer hard voelbaar zijn.
2: En die prijsschok zou kunnen leiden tot een serieus vertrouwensverlies van klanten. In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden en er is ook nog geen verdachte opgepakt. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden en maandag wisselvallig bij 16 graden.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
6: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
7: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
6: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
6: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
10: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
11: ja,
10: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Met Immobiep. ben je zo binnen als een huis.
13: Merci, Mobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar het dikke teester leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
1: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
1: Let's go, bitches!
5: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten in verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Jumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
6: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
7: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
6: Dakwerken van der Linde?
7: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
6: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
7: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
8: Dakwerken van der Linde.
7: Beter, goden niet vinden.
8: Voor info of gratis prijs. Prijsofferte, bel 03-366-37-32.
9: 03-366-37-32.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu
10: 8
9: uur.
10: Goedemorgen. Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Bij een zwaar ongeval in Braschaat is vannacht een jongere om het leven gekomen. Dat schrijft VRT Nieuws. De bestuurder vloog 's nachts uit de bocht tegen een boom. In de auto zaten 5 jongeren. Een van hen zou het niet overleefd hebben. De 4 anderen werden naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd en dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Het is een resultaat van de verregaande supermarktoorlog. Het lijkt goed voor je portemonnee, maar op lange termijn kan dat slechte gevolgen hebben, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
12: Deze synthetische lage prijzen zorgen ervoor dat onderliggend de prijsstijgingen niet worden doorgerekend. Wanneer zij zullen worden doorgerekend, zal dat als een bom inslaan en zal dat trapsgewijs zijn in plaats van een zachte prijsstijging met een impact op het consumentenvertrouwen waarschijnlijk.
11: In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden, er is ook nog geen verdachte opgepakt. En verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Journaliste Hannelore Simoens.
13: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
11: Vanavond is het dus de finale. Bijna de helft verwacht dat onze inzending Esila ergens onderaan zal eindigen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. In Libanon zijn 6 doden gevallen bij een Israëlische aanval. Onder hen ook 3 hulpverleners, gelinkt aan de pro-Iraanse militie Hezbollah. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. 22 anderen raakten gewond. De VS kondigde gisteren nog aan dat het staakt het vuren tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd wordt. Maar de aanhoudende aanvallen roepen wel vragen op over dat bestand. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee-Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maximaal tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. Maandag wisselvallig bij 16 graden.
3: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument en dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
9: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
14: En ook altijd herkenbare toestanden als hij beschrijft. Hè.
3: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
9: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
15: Dag Robert, storen we niet?
16: Nee, kom binnen.
15: Onze kleine is er ook bij.
16: Hallo.
15: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
16: Allee, maar dat past toch nog?
15: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
16: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobby Holland, Ibiza, here I come. Geniet er maar van, jongen.
17: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
18: Aha, aha, aha, Minerva.
19: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

Goedemorgen allemaal. Welkom op deze zaterdagochtend. 6 minuten over 8 uur. Het is een stralende zaterdagochtend. Schijnbedriegt, zoals dikwijls. Maar dat zijn zorgen voor later. Het is heel fijn dat jullie er weer bij zijn.

We kennen de gezongen versie van Noah, maar deze was een uitvoering van La Terra Magica, Beautiful That Way. En we begonnen vandaag met Thomas Hampson en de London Philharmonic Orchestra. Ik zing mijn lied.

20 minuten over 8 uur geworden. Gratis bestaat niet, maar toch Don Cornel en Free to Love You. En Tonia, en français, hein? Ce n'est pas loin domani.

We hadden onze eerste Nederlandstalige voor deze ochtend van Laura Lynn en Stille Dromen. En Andy Williams, Be Mine Tonight. De Heemkundige Kring van Hoboken opent elke zondagmiddag van 14 tot 16 uur de deuren in de sfeervolle, het sfeervolle kasteel Breudenborg. Onze collectie over Hoboken's rijke verleden is daar te bezichtigen. Iedereen is er welkom met een hart voor het verleden. De toegang is gratis en na afloop ben je ook nog welkom in de gezellige bar. Meer informatie kan je krijgen op het telefoonnummer 03 827 33 26. En het kan ook nog via de website en dat is www.hoboken.com.

0: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutsebaan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
1: Okay.
0: De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs vier voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwacht na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Vrongs is dat, manneke.
6: Kopje koffie? Gezellig, met Mark Maxi.

Ja, Boots Brown was dat. Samen met his blockbusters. Met Cerveza. En we hadden voor de reclame ook nog Dr. Hook. When you're in love with a beautiful woman.

het is ook een uitdrukking, hè? Saved by the Bell. Maar goed, dit was Robin Gibb. En daarvoor hadden wij Roy Hamilton met Crazy Feeling. Het is 20 minuten voor 9.

Dat klinkt heel veelbelovend, maar helaas, een mooie zondag gaat het blijkbaar niet worden. Dat is voor morgen. Daniel Boone, A Beautiful Sunday. Daarvoor hadden we nog Della Reese, It's Magic.

En zo werd het precies 9:05 met Paul Severs. Als de zomer weer zal komen, ja, daar zitten wij al een hele tijd op te wachten. Af en toe een paar mooie dagen. Ja, ja, volgende week, hè, tweede deel van volgende week, zou het heel mooi weer worden. Dus we gaan afwachten. Even pauze. Tot zo dadelijk.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
4: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
5: Oh man, het is al te leeg.
6: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
7: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
8: Ik zou toch liever een jeans dragen.
4: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
9: Allemaal zo romantisch.
4: Tot binnenkort in het EWT.
10: Let's go, bitches!
11: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
12: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
11: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
13: Een zwaar ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen. Een auto met 5 minderjarigen vloog er uit de bocht tegen een boom. Eén van hen overleefde het niet. De slachtoffers zouden allemaal tussen 16 en 17 jaar oud zijn. Je hoort Lieselot Klaases van het Antwerpse parket.
14: Een voertuig heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst met de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. Het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden. Er is door het parket alleszins een verkeersdeskundige aangesteld die vannacht nog ter plaatse is gegaan.
13: En volgens de eerste vaststellingen reed de bestuurder te snel. De Vlaamse regering overweegt een vermettetax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland op om er villa's van te maken. En ze doen daar dan niet aan landbouw. En dat kan niet, vindt Lode Sijsen van de Boerenbond.
15: Het probleem is dikwijls dat dan ook nog de bijhorende grond niet meer als landbouwgrond kan gebruikt worden, 1. Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die er nogthans thuis horen. En dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of landbouwactiviteiten, oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
13: Ook Natuurpunt is tegen het opkopen van hoeves, omdat die de open ruimte innemen. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit eigen onderzoek van HLN. Het is een testresultaat van de verregaande supermarktoorlog, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Bille.
16: Ja, we zien dat de prijzen in de supermarkten meestal trager reageren, maar dit is echt wel zeer traag en zeer uitzonderlijk. We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. Dit is niet de normale gang van zaken.
13: Op lange termijn kan het zorgen voor een plotse stijging van de prijzen en die zullen we dan stevig voelen. De Belastingsdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën, waarover Leco schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op 10 dossiers waren er overtredingen. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maximaal tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. Maandag wisselvallig bij 16 graden.
17: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
18: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
17: De Bip for Life? Wat is dat?
18: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
17: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
18: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
19: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
20: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
19: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
20: Wie is dat? Ook een kinesist?
19: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
21: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
22: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
23: Merci ImmoBiep.
24: Aha. Minerva.
25: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

0: Voor zij die een beetje moeite hebben met wakker worden, het zal wel gelukt zijn nu zeker, hè? Long Tall Ernie en de Shakers met Do You Remember. Welkom in deel 2 van dit programma.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Met Mark Maxie.

Such a Night, gebracht door Clyde McFadder en dan de blonde van Starsky en Hutch. Voor de jongeren onder ons, die kennen dat misschien nog wel. En dat voor je Tom David Soul met Don't Give Up On Us.

Ivory Joe Hunter met I'm Hooked en de Mills Brothers met El Paso. Zet de stoelen maar aan de kant, hè?

Dinah Washington staat voor een moeilijke keuze. Hè? Six Bridges to Cross. En Nederlandse talige muziek van Jetty Paletti. En die gaf van Jetje. Hè? Met Ik zit in een cafeetje.

0: Achterin volgens hadden we Betty Curtis met Tango Del Mar. En dan deze Polly Bergen met Au Revoir Again.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil me ja bakhering gaan eten in het Minerva Café.
2: Ja, ik Sinclair.
1: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
4: Bingo!
5: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
4: Bingo.
5: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03 219 32 68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Drink Minerva Triple and support the radio.
8: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlak bij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
9: Oké.
8: Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
3: Mark Maxi. Met steeds weer de mooiste muziek.

Bijna 20 minuten voor 10 uur geworden. Linda de Souza met de Plogpa. En Wanda Jackson met Baby. Baby. Bye bye.

Achterin volgens hadden we Jack Jones en Rosalie. En dan de jaren 70, hè, deze van Mutt, daar kan je eens goed op jiven zeker. Hè, met

Roland Kaiser, Santa Maria en Yvonne Carroll met Please Don't Go. Maar ja, er is altijd een tijd van komen en een tijd van gaan. Dus we zijn hier aan onze laatste minuutjes bezig in het programma Goedemorgen Antwerpen. Ik heb nog één Nederlandstalige klaarstaan. Ja hoor, Charles Janssens. Ik zou toch zo heren een masker willen zijn. Goed, dat laten we in het midden. Ik wens jullie alvast een heel fijn weekend. Volgende week vrijdag ben ik er niet, maar zaterdag alweer wel met Goedemorgen Antwerpen. Zo dadelijk, ja madame.

Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja,

0: dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misere met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter ga je niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De cachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door hoe ik.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: Een zware ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen. Een auto met 5 minderjarigen vloog eruit de bocht. Eén van hen overleefde het niet. Het zou gaan om jongeren tussen 16 en 17 jaar oud uit Braschaat. Je hoort het Antwerpse parket.
8: Mijn voertuig heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst op de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. Het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden.
7: Volgens het parket reed de bestuurder te snel. De Vlaamse regering overweegt een fermettetax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland op om er villa's van te maken. En ze doen er ook niet aan landbouw, waardoor de grond als zonvreemd bestempeld wordt. Zo gaat er landbouwgrond verloren en is er meer, zegt de Boerenbond.
9: Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die er nogthans thuis horen. En dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
7: De Belastingsdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de Overheidsdienst Financiën, waarover Leco schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op de 10 dossiers waren er overtredingen. Het is overwegend droog, maar later op de dag kans op buien en onweer. Maxima tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend weer echt lenteweer.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
10: Zeker, de Limburgse nachtegaal. Dana Winner gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
11: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
10: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
11: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
10: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
14: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
15: ja, zeg.
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
17: De Robert? Wie is dat?
16: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstraat.
17: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
16: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
17: Zwaasdingen?
16: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
17: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
16: Robert? De expert 0-326-93-93.
17: Welk bedrag had hij nog gedacht?
16: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
18: Aha, aha, aha. Minerva.
19: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was die Ray Hamilton Ballroom Orchestra met het bekende Mexico. Een goeiemorgen allemaal op deze toch wel mooie, ik zeg wel mooie zaterdag voormiddag. Want in de namiddag gaat het weer regenen, dus we moeten een beetje profiteren van de voormiddag. En moest dat niet zo zijn bij u, moest het bij u nu al regenen? Wel, ik ga toch proberen er iets van te maken met de zon bij u binnen te brengen in de huiskamer. En dat allemaal via onze radio Minerva. Ik ga ook nog mijn collega Mark Maxi bedanken, want die had weer hele mooie platen voor u in petto tussen 8 en 10 hier bij onze zender. Dus we gaan alvast maar van start met onze eerste vocale plaat. Het is een dame die de spits gaat afbijten in dit programma en dat is Brenda Lee. Hier komt ze met Eventually.

Dat was dus Brenda Lee. En hier zijn twee grootheden die nu het mooie weer gaan maken bij Minerva. En dat zijn Frank Sinatra en Sammy Davis Jr. met Me and My Shadow.

0: ja, ja.
1: Oh, forget it, Sam.
2: All right.
0: En toen was het over en oud wat deze heren betrof. Me and My Shadow van Frank Sinatra en Sammy Davis Jr. En wat is nu de juiste betekenis van gelukkig zijn? Wel, ik zou het niet weten, beste mensen. Dat hangt van persoon tot persoon af. Maar moest u het nog niet weten, hier kreeg u alvast een antwoord op van die Ellen Copeland-singers. Want die hebben het over Happiness Is.

Ja, ja, zeg, anything goes. Wat ging er nu juist? Wel, dat konden wij vernemen, hè, van onze vriend Bing Crosby. And we were lovers. Dus dat was vroeger zo, maar nu niet meer. Hier is Grace Marquet.

Ja, het leven kan soms rare kronkels hebben. Hè? Voor de ene begint het de liefde en voor de andere is het over en out. En we were lovers, Grace Marquet. Maar voor deze mensen of deze madame begint het alvast opnieuw. En het is Alma Coogan, Let's Fall in Love.

0: This Old House Will Be Our Home, een nummer uit 1987 van Boris Gardiner. En hier zijn de boodschappen.
1: Bingo!
2: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
2: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
3: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
3: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat manneke.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva triple and support the radio.
7: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutsebaan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout.
8: Oké.
7: Okay. Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
9: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was de Jack Purnell Big Band met Manhattan Spiritual. En na de... Ja, toen was het helemaal gedaan, hè. Dus na deze plaat van Jack Purnell en zijn Big Band zijn we toe aan iets van bij ons. Want hier is, dit is Nederlandstalig van Erik van Eijen en zijn Sanne. Na de regen. Na de regen komt er gewoon zonneschijn. Maar of dat nu het geval is, ik laat het even in het midden.

Zo, we staan er echt goed voor, moesten we deze mensen geloven. Want vandaag vergeet al je zorgen, morgen wordt het heel wat beter. Zal wel zijn, zeker, hè? Ik ga die mensen maar geloven, hè. De heemkundige kring van Hoboken opent elke zondagnamiddag van 14 tot 16 uur de deur in het sfeervolle kasteel Breudenborg. Onze collectie over Hobokens rijke verleden is er te bezichtigen. Iedereen is er welkom met een hart voor het verleden. En de toegang is gratis en na afloop ben je welkom in de gezellige bar. Wil je nog meer info bekomen? Dat kan op het nummer 03 827 33 26 of via de site www.hobouchen, dat is H-O-B-U-E-C-H-E-N, moeilijke naam, hè? Dus www.hobouchen, ik word er een beetje Hoboken Hubation zal het wel zijn, hè? .be. Ja, het blijft een moeilijke naam.

0: got you under my skin.
1: Ja, ook van deze plaat zijn er heel veel opnames gemaakt. Hè. En deze man mocht ook niet achterblijven. En dat was de man die in de jaren 60 hier een hit had met Una Lacrima Sul Viso. Ja, dat was hem. Dat was Bobby Solo. Met dus I've Got You Under My Skin.

Ja, zeg, dat was weer een echte troetelnaam. Als je dat zegt tegen je vrouwtje, dan gaat haar neus nogal krullen, hè. You are my lucky star. Dat was Gisele McKenzie. En ik heb hier weer een klassieker voor je klaargezet. Het is het nummertje Arrivederci a Roma. Ook van die plaat zijn er talrijke versies gemaakt. En hier is Don Cornel.

He takes good care of your baby. Ik zou dat toch maar niet vertrouwen. Je weet nooit waar dat eindigt, hè. Maar ja, dat was dus Carole King. En ik heb nooit de tijd om één vocale plaat te draaien. In het eerste gedeelte, hè, want ik blijf nog tot 12 uur bij u. Maar dit is nog muziek van Eddie Arnold met I Love You Because.

0: Soetens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Soetens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Soetens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Soetens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op soetensherenkledij.be.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: De minderjarige die tegen een boom reed in Brasschaat reed bijna 100 km per uur in een zone 50. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Bij dat ongeval kwam één minderjarige om, vier andere tieners zijn zwaar gewond. Aangezien het om 16- en 17-jarigen gaat, waren ze wellicht in overtreding, zegt journaliste Barbara Keuleers.
4: In ons land mag je, als je minderjarig bent, alleen maar rijden met een model 36 voorlopig rijbewijs. En dan mag je maar met de rijinstructeur rijden of met één vaste begeleider. En ook niet tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
3: Je kunt nog steeds online Roundup kopen. Dat is een illegale onkruidverdelger met glyfosaat die schadelijk is voor onze gezondheid en het milieu. Het product is dan ook al bijna 8 jaar verboden in ons land voor particulieren, maar het wordt toch nog verkocht, dat ontdekt het Nieuwsblad. Je hoort minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
5: We stellen vast dat vooral in Polen er een markt is ontstaan die zich vooral naar professionele verkopers richt, maar waarbij ook gewone consumenten en dus ook Belgen bestellingen doen. Daardoor overtreedt je niet alleen de wet als consument, maar het is vooral de verkoper die de Belgische wetgeving niet naleeft.
3: De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Hij wil er de samenwerking met de Chinese president Xi Jinping bespreken. China is de grootste afnemer van Russische olie en gas. Het bezoek van Poetin aan China komt een week na het bezoek van Amerikaans president Trump. Het is overwegend droog, maar later op de dag kans op buien en onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend echt lenteweer.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
8: Aha, Minerva.
9: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was het orkest van Alain Toussaint met Swanee. Dat was dus onze eerste plaat in het tweede gedeelte van dit programma. Er gaan er nog heel wat volgen, zoals deze plaat van Ed Ames met zijn Honey.

Het is ook een dame die in heel veel talen zingt, hè? Onze Connie Francis, vandaag in haar beste Italiaans. Damni le coni e corri. Hopelijk spreek ik het juist uit. En deze madame houdt het bij het Engels. Ze blijft bij haar Engels, alhoewel ze ook Spaans zingt, maar meestal zingt zij toch in het Engels. Hier is Edie Gray met Who's Sorry Now?

Bruce, sorry, nou ja, wie zal het zeggen, hè? Dat was dus Edie Gourmet. En hier is Cozy Morley. Wie is nu Cozy Morley? Dat was, want hij is ook al overleden, het was een Amerikaanse singer, songwriter, entertainer, komiek en clubeigenaar. En hij werd in de States bekend met zijn grote hit daar, On the Way to Cape May. Maar wij gaan eens luisteren naar deze van hem, All of Me.

Dat was Edie Adams met Good Night, My Someone. Het leven is niet altijd roze geur en maneschijn. Het kan soms ook wel eens misgaan in het leven. En Frankie Avalon heeft daar ook een plaat over gemaakt destijds. Into each life, some rain must fall.

Dat was dus Frankie Avalon. In augustus is het weer zover, dan gaat Radio Minerva haar top 1000 weer eens uitzenden. Een hele week lang hoor je dan de favorieten die gekozen zijn door uw luisteraar. Ook u kunt dus uw stem laten gelden en vanaf nu kun je alvast stemmen op je muzikale helden via onze website. Je kent die wel, hè? Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je mag maar één keer stemmen op hetzelfde liedje.

0: Dat was Dionne Warwick met I'm Your Puppet.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Kijk, juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Drink Minerva Triple and support the radio.
8: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlak bij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
9: Okay.
8: De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.

Dat was het orkest van Lawrence Welk met Maria Elena. En dat werd in 1962 hier in België grijs gedraaid. Het was toen op plaat gezet door Los Indios Tabayares. Maar dit was dus een latere versie van Lawrence Welk, ja. En kent u deze nog? Luister maar eens.

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen...

gewoon weg van je stuk. Als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot. Alleen voor haar die dot van hem mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar dat was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: blijven met die lieve Charlotte en moddige Bas. Met een dotje van motte wonen in mijn jas.
1: Dat was dus Doris met zijn twee motten. Maar wat u niet weet, luisteraar, Charlotte en Bas die kregen heel veel kinderen en maar vreten aan die kleren van Doris. En op een bepaald moment stond hij daar in zijn blootje. Alles was opgevreten. Dat was dus onze vriend Doris.

Ja, eerst wil hij wel en daarna wil hij niet meer. You taught me how to love you, now teach me how to forget. Dat was Frankie Lane hier bij Radio Minerva.

En toen hij de deur uit was, toen begon de zon weer al te schijnen. After You've Gone, dat was Eileen Rodgers. En dit is een stukje Franstalige muziek van Didier Barbelivien en Félix Gray. À tout la vie. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat was, ik zat er even naast. Even terug. Voilà, we zijn

My secret is no secret anymore. En toen hield hij het voor bekeken, zijn geheime liefde, oftewel Secret Love van Gene McDaniels. En ik heb ook nog Jane Morgan even uitgenodigd op deze zaterdagvoormiddag. En die komt er nu aan met I Can't Begin to Tell You.

Dat was dus Jane Morgan. Ik heb nog een dikke 3 minuten en dan moet ik afscheid van u nemen, beste mensen. Dus ik moet u bedanken allemaal voor het luisteren. Hè. En ik ben er graag terug aanstaande zaterdag. Zo dadelijk heel veel plezier met collega Wilfried. Nog een fijn weekend en tot de nuste weken. We gaan eruit met Bobby Curtola en Many Moons Ago.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.

0: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar een decolleté leeg.
2: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: De minderjarige die tegen een boom reed in Brasschaat reed bijna 100 km per uur in een zone 50. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Bij dat ongeval kwam één minderjarige om, vier andere tieners zijn zwaar gewond. Aangezien het om 16- en 17-jarigen gaat, waren ze wellicht in overtreding, zegt journaliste Barbara Keuleers.
11: In ons land mag je, als je minderjarig bent, alleen maar rijden met een model 36 voorlopig rijbewijs. En dan mag je maar met de rijinstructeur rijden of met één vaste begeleider. En ook niet tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
10: Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen en om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, zodat ze langer toekomen. Of proberen ze de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
12: Wij roepen op om dat niet te doen, om de echt te gebruiken zoals beschreven staat in de bijsluiter, een dosis in één keer toe te dienen. En zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig, er is risico op infectie en we kunnen in geen geval de kwaliteit van die vloeistof die overblijft nog garanderen.
10: Je kunt nog steeds online Roundup kopen. Dat is een illegale onkruidverdelger met glyfosaat die schadelijk is voor onze gezondheid en voor het milieu. Het product is dan ook al bijna 8 jaar verboden in ons land voor particulieren, maar het wordt dus toch nog verkocht, dat ontdekt het Nieuwsblad. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
13: We stellen vast dat vooral in Polen er een markt is ontstaan die zich vooral naar professionele verkopers richt, maar waarbij ook gewone consumenten en dus ook Belgen bestellingen doen. Daardoor overtreed je niet alleen de wet als consument, maar het is vooral de verkoper die de Belgische wetgeving niet naleeft.
10: De economische inspectie moet dat nu allemaal onderzoeken. Intussen probeert de federale politie de Oost-Europese websites ontoegankelijk te maken. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten in Amerika en Europa. Zoals de aanslag op de synagoge in Luik. Het gaat om een man van 32, een kopstuk van een pro-Iraanse militie uit Irak. Hij werd opgepakt in Turkije en zal nu uitgeleverd worden aan de VS. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Hij wil er de samenwerking met de Chinese president Xi Jinping bespreken. En ook belangrijke internationale en regionale dossiers, klinkt het. China is een belangrijke economische partner van Rusland, want het is de grootste afnemer van Russische olie en gas. Het bezoek van Poetin aan China komt er een week na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend ook echt lenteweer.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
17: Hey, dag
16: Kim. Zeg, verhozen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
17: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
16: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
17: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
17: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03-431-31-31.
18: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
19: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
20: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
18: Ze slotten een beest in bed. Maar Jasper.
19: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. annelissen.com.
21: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
22: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
23: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
22: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
23: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
22: Wie is dat? Ook een kinesist?
23: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
24: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
25: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
26: Merci Immobiep.
27: Aha, aha, aha. Minerva.
28: Varje gång som jag i Antwerpen lyssnar jag till Wilfrid och Café Minerva.

0: Blues in the Night en Woody Herman met zijn orkest uit 1942. Die Woody Herman is trouwens geboren 113 jaar geleden op een 16e mei. Welkom bij Café Minerva, het jongerenprogramma van Radio Minerva en uw wekelijkse afspraak met de muziekgeschiedenis. Vandaag die van 16 mei dus. Enige verschil is, vandaag geen Annie aan de telefoon. Ze is een beetje ziekjes. Ja, ik had haar nogthans gezegd om niet op cruise te gaan.
1: Tattoo.

0: Diana Washington en If I Were a Bell uit 1956. Geen Annie dus aan de telefoon van de middag. Ik heb wel iemand anders aan de telefoon. Onze vaste gast elke week is lieve Marion. Goedemiddag, lieve.
1: Ja, goedemiddag Wilfried.
0: Vertel het eens, wat heb je voor ons deze week?
1: We gaan dromen van de rozen, Wilfried.
0: Voilà.
1: Het is een feest dat ik eigenlijk elk jaar niet wil missen. Dat is het grote rozenfeest en dat vindt plaats op 14 juni op een zondag van 11 tot 18 uur en bovendien is het gratis. Waar vindt dat plaats? Wel, dat gaat door naast de Rozentuin in de grote parkweg, de centrale dreef van het Rivierenhof.
0: Ah, ja.
1: En wat is er dan allemaal te beleven? Wel, om te beginnen, die Rozentuin, dat is een feest. Hè? Normaal gezien, met nog een beetje chance, hebben we toch nog enkele mooie dagen. En dan staan die rozen op zijn knapst in dat Rivierenhof te pronken. Nu, er zijn rondleidingen in die Rozentuin, want er is dus van alles over te vertellen. En die gaan door om 12 uur, 14 uur, 15 uur. En die komt, eerst maalt, wees op tijd, want vol is vol. Dan zijn er ook, en dat kost ook niks, workshops, wild keukenzout. Dus hoe maak je zelf van wilde kruiden keukenzout? En het tweede is, dat is ook lekker, bloemige mocktails. Wat is goed in uw cocktail en wat niet? Bon, dan is er het algemene rozenfeest en dat wil zeggen dat er een markt is met meer dan 40 standhouders. En daar kun je dan bloembollen kopen, planten kopen, tuingereedschap, bijbehorende tips krijgen, tuinaccessoires en natuurlijk af en toe ook wel wat lekker zoet, ambachtelijke zoetigheden. Hapjes en drankjes. En dan voor de kinderen is er dan ook het knutselen van eigen bloemen in de schaduwtuin. En die schaduwtuin ligt net achter die rozentuin. Dus ik zou zeggen, allen daarheen.
0: Ja, gezinsuitstap, ja.
1: Maar ja, dat is een leuk uitstapje met ganse gezin. En dat is een leuk namiddagje.
0: 14 juni van 11 tot 18 uur in het Rivierenhof.
1: Juist, en dat is gewoon gratis.
0: Oké, ik draai even een plaatje en dan kom ik bij je terug.

0: Zo, en we zijn weer terug bij Lieve. Wat heb je nog voor ons?
1: Wel, in plaats van eens een weetje over Antwerpen, ga ik nu eens een weetje vertellen over de rozen.
0: Ah,
1: want
0: ja.
1: Wat betekent de uitdrukking iets onder de roos vertellen?
0: Onder de roos dus vertellen?
1: Ja, dus niet letterlijk. Hè? Niet, ja? Je kunt natuurlijk ook een roos boven je kop houden, maar dat is niet de bedoeling.
0: Okay.
1: Iets onder de roos vertellen betekent iets vertellen waarvan je wilt dat de luisteraar dat niet verder vertelt. Met onder de roos is dus bedoeld in het geheim. Onder de voor... Ik zeg u ietsje, maar je mag dat niet voortvertellen.
0: Ja.
1: Dat is de bedoeling.
0: Hoor je wel vaak.
1: Dus en als je het chic wilt doen, dan zeg je niet onder de roos, maar dan zeg je soep rosa. Dat is geen soep hè, van
0: nee,
1: roze.
0: Nee.
1: Soep rosa is Latijn voor onder de roos. En in de middeleeuwen al gold dus die roos als symbool voor stilzwijgendheid.
0: Mm-hmm.
1: En die symboliek die bestond al in de oudheid en is ontstaan door een verhaal over een onderrondje tussen een liefdesgod Cupido en de Egyptische god Harpocrates, die ook god van de stilzwijgendheid werd genoemd.
0: Ah.
1: Enfin, Cupido schonk die Harpocrates een roos, toen al een symbool van de liefde, zodat hij zijn mond zou houden over de liefdesavontuurtjes van de godin Venus. En later ontstond de gewoonte om rozen op het plafond van bijvoorbeeld feestzalen te schilderen. En dat zie je soms nog eens. Soms stond daar een tekstje bij: al wat hier onder de roos geschiet, laat dat al daar en meld het niet.
0: Ja.
1: Ah, voilà. Die schildering van rozen op het plafond, dat heb ik al gezien in Parijs. En ik heb dat ook gezien in een zaal in Brussel. Dus de oude zalen van de 19e eeuw, die hebben dat soms.
0: Oké.
1: Okay. Dus voilà, dus met andere woorden, dat is voor als je iets in een duik wilt doen, hè, Wilfried.
0: Ja. Voilà, dan ga ik u weer bedanken voor je interventie, lieve. En nog een heel fijn weekend toewensen.
1: Ja, hetzelfde voor u. Mooi weekend, hè.
0: Tot volgende keer, dag.

0: jeg synger.
1: Elvis Presley heeft daar ook een live versie van opgenomen. Ik dacht toen met zijn show in Hawaii. Pope Silent Annie en Tony Joe White uit 1968. Zo dadelijk gaan we door met de geschiedenis van 16 mei. Maar eerst even dit.
2: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Verongs is dat, manneke.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we zeker wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!

Pete Bumble en de Stingers op 16 mei 1962 staan ze op nummer 1 in Engeland met een bewerking van Tchaikovsky's notenkrakersuite The Nut Rocker was dat. Crip Johnson is een van de leadzangers van de Del Vikings. Hij werd geboren op 16 mei 1936. Als hij nog geleefd zou hebben, werd hij vandaag dus 90, maar is heel vroeg gestorven en was pas 54.

Daltons, in het echt waren de Bob Gratt, Emmett en Bill, maar in de strips van Lucky Luke waren het de neven Joe, Jack, William en Everell Dalton. Dalton was dat van Joe Dassin. Er zijn mensen die straten naar hen vernoemd hebben gekregen, of pleinen, of heldere boulevards, maar moet ik even kijken, 16 mei 2003 wordt het postkantoor van Hoboken, maar dan in New Jersey, vernoemd naar de bekendste zoon van het district, Frank Sinatra.

Eeuwige twijfelaar, het zal een weegschaal zijn zeker. Mandy, Make Up Your Mind en Jonah Jones. Over twijfelen kan je Mary Wells zeker niet beschuldigen, want op 16 mei 1964 staat ze vastberaden op 1 in Amerika.

Sam en Dave en Soul Sister Brown Sugar. Op 16 mei 1980 moet Elvis Presley's lijfarts George Nikopoulos, dat was een Griek, voor de medische raad van Memphis verschijnen voor 14 aanklachten van het illegaal voorschrijven van medicatie. Hij wordt vrijgesproken, maar 12 jaar later wordt de zaak heropend en wordt zijn licentie alsnog ingetrokken.

One Fine Day in the Chiffons. En een van die zangeressen, Barbara Lee, is op 44-jarige leeftijd al overleden. Maar als ze nog zou leven, ze is geboren op 16 mei 1947. En dan werd ze dus vandaag 79. Ik heb beter nieuws over Jonathan Richman. Want die is ook jarig vandaag en hij wordt 75. We gaan daarmee naar 1 uur toe. We moeten er eventjes tussenuit voor reclame en gesproken dagblad. Maar dan ben ik het graag met u terug met het andere deel van Café Minerva. Blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot zometeen.

0: Na het gesproken dagblad steken we een nieuw vat schuimende muziek.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03 366 37 2.

0: 36 03 366 37 32.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: De vijf minderjarigen die met een auto op een boom botsten in Braschaat kwamen van een feestje. Dat bevestigt minister Jan Jambon, die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat kwam om het leven. Van de andere vier zijn er twee in levensgevaar en twee zwaar gewond. Je hoort minister Jambon.
4: Ik had begrepen dat ze samen op een feestje waren, dus inderdaad, dat is een vriendengroep. Die families zijn ook gelinkt aan elkaar. Die konden bij elkaar over de vloer en zo. Dus dat is, ja, dat drama wordt gedeeld door een heel brede gemeenschap.
3: De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Het is vandaag Pride in Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen er op straat voor de rechten van de LGBTQIA+ gemeenschap. Het is een extra speciale editie, want de Brusselse Pride bestaat 30 jaar. Het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Want het blijft belangrijk om te vechten, zegt coördinator Frank Schellings.
5: We hebben deze week vernomen dat we op de ILGA-ranglijst, dat is een lijst van landen in Europa waar dat ze zich positioneren qua rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. Wij bevinden ons deze keer op de vierde plaats. Wij stonden daar vorig jaar op de tweede plaats op. Dus we zetten stappen achteruit op wettelijk vlak en op andere zaken in België. Dus we moeten blijven vechten, we moeten vooruit gaan.
3: Vanaf 2:30 deze namiddag trekt de parade door de straten. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten, onder meer in ons land. Je hoort journalist Farouk Özgünes.
6: In Luik ontplofte een vuurwerkbom aan een synagoge en in Antwerpen werd in de Joodse wijk een auto in brand gestoken. Gelijkaardige aanslagen waren er ook in Amsterdam, Rotterdam en Londen. Ze werden allemaal opgeëist door een tot dan onbekende terreurorganisatie HAI. En dat blijkt nu een dekmantel te zijn van een Iraakse terreurbeweging die nauwe banden heeft met het Iraans regime.
3: Volgens de openbare aanklager plande hij nu ook nieuwe aanslagen in de VS. De aanslagen zijn een vergelding voor de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran. Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen. En om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, omdat ze dan langer toekomen. Of ze proberen de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
7: Wij roepen op om dat niet te doen, om de echte gebruiken, zoals beschreven staat in de bijsluiter, een dosis in één keer toe te dienen. En zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig, er is risico op infectie en we kunnen in geen geval de kwaliteit van die vloeistof die overblijft nog garanderen.
3: Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend opnieuw echt lenteweer.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Aha, Minerva.
12: Dit is Café Minerva, jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis op zaterdag.

0: Eventjes waren we terug in 1939 voor de Andrews Sisters en South American Way. Welkom op de B-kant van Café Minerva.
1: Waarin... Tato, zit jij nu nog altijd op café?
0: Tot 2 uur, u bent dat zo gewend op zaterdag. En ik heb nog heel wat te vertellen over die 16e mei. Zoals bijvoorbeeld op 16 mei 2007. Want dan worden in Parma in Italië een aantal straten vernoemd naar bekende muziekiconen, zoals Elvis Presley, John Lennon, Louis Armstrong en deze Ella Fitzgerald.

Just in Time en Dean Martin. 16 jaar geleden, één dag na zijn verjaardag, overleed Bobby aan Schoepen. Hij was pas 85 geworden de dag daarvoor. Het is geboren op 16 mei 1925.

Oké, Sera. Het zou haar visitekaartje worden. Doris Day zong dat nummer voor het eerst op 16 mei 1956 in de Hitchcock-film The Man Who Knew Too Much. Que sera, sera. Op 16 mei 1963 treden de Beatles op in het BBC-kinderprogramma Pops & Lenny. Ze brengen From Me To You en een ingekorte versie van Please, Please Me voor een levend en door het dolle heen publiek. We'll be right back.

In 1982 zond de RTBF Stella naar het Eurovisie Songfestival met Situema Musica. Vanavond gaat dat circus weer door. Ik weet niet of u nog kijkt. Ik ben al een hele tijd afgehaakt tussen haakjes. Maar de man die het mooiste televisiecircus ooit bedacht heeft, Jim Henson, was een poppenspeler. Hij bedacht de Muppets en hij overleed op 16 mei 1990. Hij was pas 53.

0: We waren even de musical tour opgegaan en dat zal de Harry wel plezant vinden natuurlijk. Carol Channing was dat en Thoroughly Modern Millie uit 1967. Zo dadelijk meer Minerva muziek, maar nu gaan we even dromen.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delhaize 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delhaize, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva triple and support the radio.
3: Hallo Bompa, ik zou u willen uitnodigen om met mij te gaan eten in het restaurant De 17 Gouden Bestekken. De carpaccio van ossehaas met oesterdressing is daar fantastisch.
4: Wel schattige, dat is hier leef van haar.
5: Maar wat je me nou echt plezier mee zou doen, hè? Dat is met maar een bakhoring met ajoonsaus te gaan eten in het Minerva Café.
4: Dat is geleden van juist na de oorlog. Toen hadden we niks anders. Oh, je moest eens weten.
3: Wacht, Bompa, dat is afgesproken. Ik reserveer nu nog voor deze vrijdag. Want een bakharing, dat wil ik ook wel eens proeven. En dan kan je me alles over vroeger vertellen.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

gebeurt niet vaak dat een instrumentaal nummer op nummer 1 staat in de hitparade. Maar Percy Faith en zijn orkest die presteerden dat wel op 16 mei 1953. Want dan staan ze op nummer 1 in de Verenigde Staten. Als Marv Johnson nog zou leven, zou hij 87 zijn vandaag. Maar op 16 mei 1993 is hij overleden aan een beroerte. Hij was pas 54.

Is dat niet meer, meneer? Shop Around en Smokey Robinson en The Miracles waren dat uit 1960. Kleine meisjes worden groot. Ze was pas 18 toen ze deze hit scoorde hier bij ons. La Solitudine. Laura Pausini, een van de grootste sterren in Italië ondertussen, wordt vandaag 52.

I Left My Heart in San Francisco. Op 1963 wint het nummer van Tony Bennett de prijs voor nummer van het jaar op wat toen nog maar de vijfde editie was van de Grammys. Jan Leijers, de man die dochters kweekt zoals u pekens en ertjes of boontjes plant, is vandaag jarig. Hij wordt 68. In 1988 maakte hij deel uit van Soul Sister en die hadden een hit in Amerika. En u gaat direct begrijpen waarom.

zo weet u meteen waarom die Amerikanen zo zot waren van The Way to Your Heart. Die werden 22 jaar teruggeslingerd in de tijd naar de tijd van de Supremes en You Can't Hurry Love. Op 16 mei 1966 brengen de Beach Boys hun bekendste album uit, Pet Sounds. Tony Asher schreef de tekst voor deze prachtige God Only Knows. The Beach Boys.

Ik blijf er kiekeboebelen van krijgen van God Only Knows van de Beach Boys. Het was de laatste voor vanmiddag. Mijn tijd zit erop, maar geen nood. We hebben al goede vervanging voor de komende 2 uur. Want Monique en Frankie zijn van de partij voor middagmatinee. Ik ga er vandoor, maar niet zonder Elisabeth uit Antwerpen, Mia uit Wustwezel, Margaretha uit Wildrijk, Henri Stefan uit Sint-Amandsberg, Fetty uit Wommelgem, Lucien uit De Pinte, Alfred uit Wildrijk, Bruno uit Antwerpen, Jacobus uit Deurne, Sonja uit Nieuw, Margaretha uit Antwerpen, Rosette uit Zoersel, Henri uit Brecht en Ankie uit Braschaat. Een gelukkige verjaardag te wensen, want het zijn allemaal leden van Radio Meneer van die jarig zijn vandaag. 2 keer gewonnen, zeg ik. Ik maak alvast afspraak voor aanstaande zaterdag voor een nieuw café en een nieuwe blik op de muziekgeschiedenis. Maak er nog een heel fijn weekend van mij, Radio Meneer van. Graag tot de volgende maar weer. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Nu bij Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Jumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen.
4: De 5 minderjarigen die met een auto op een boom botsten in Braschaat kwamen van een feestje. Dat bevestigt minister Jan Jambon die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat kwam om het leven van

0: Andere vier zijn er 2 in levensgevaar en 2 zwaar gewond. Je hoort Jan Bon.
1: Ik had begrepen dat ze samen op een feestje waren. Dus inderdaad, dat is een vriendengroep. Die families die komen bij elkaar over de vloer en zo. Dus dat is, ja, dat drama wordt gedeeld door een heel brede gemeenschap.
0: De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Over een half uur trekt de Pride-parade door Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen er op straat voor de rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap. Het is een extra speciale editie, want de Brusselse Pride bestaat 30 jaar. Het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Coördinator Frank Schellings.
2: We hebben deze week vernomen dat we op de ILGA-ranglijst, dat is een lijst van landen in Europa waar dat ze zich positioneren qua rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. Wij bevinden ons deze keer op de 4e plaats. Wij stonden daar vorig jaar op de 2e plaats op. Dus we zetten stappen achteruit op wettelijk vlak en op andere zaken in België. Dus we moeten blijven vechten, we moeten vooruitgaan.
0: En wie naast een ticket voor de Britse popster Harry Styles greep, heeft geluk. Want plots staan er tickets te koop aan spotprijzen. Op Ticketswap en Marktplaats vind je zelfs kaartjes voor 25 of 50 euro. Opvallend als je weet dat ze net na de officiële ticketverkoop nog doorverkocht werden aan 500 euro. Styles begint vanavond in Amsterdam aan een reeks van 10 optredens. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. Ook de komende dagen wordt het nog wisselvallig bij een graad of 15.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
6: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
7: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
8: Allemaal?
7: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
8: En omdat het goud zo hoog staat, hè? Komt dat opgeteld op 1600 euro.
9: Wat zei het hem?
7: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
10: Zeker. De Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
11: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
10: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
11: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
10: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
12: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Imobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

zaterdagmiddag het moment om even stil te staan, te genieten en je mee te laten voeren. Middagmatinee met Frankie. Een heerlijke mix van evergreens, crooners en muzikale parels die je hart verwarmen. Laat je zaterdag glanzen met de klanken van toen en de charme van nu. Zaterdagmiddag, middagmatinee met Frankie.

Een zeer goede namiddag daar aan de andere kant van de radio. Dit is Middagmatinee met Frankie en Monique live vanop het Sint-Tanneke. En je kan ons natuurlijk bereiken op het belbekende nummer 03-219-1727. En natuurlijk de afgelopen twee uurtjes tussen 12 en 2 bedanken we Wilfried met het jongerenprogramma Café Minerva. Ja, vorige week was het beter weer. En hebben we 4 uur live uitgezonden in de nobele donk. Was voor mij de eerste maal, maar ik vond het fantastisch. De 4 uur zijn voorbijgevlogen. Mensen die eens graag naar een toneelstuk willen gaan zien, die zoeken nu hun liedkaart al. Straks iets meer. Nu muziek. De broer van Nat King Cole, Iris Ike Cole met I'm in the Mood for Love.

Il Divo met Va Todo al Ganador, of The Winner Takes It All, dat we kennen van ABBA natuurlijk. Ja, maar mensen, ik heb hier enkele duo-kaarten weg te geven. En dat voor zondag 31 mei om 15 uur in het Fakkeltheater De Rode Zaal in de Hoogstraat te Antwerpen. En dat voor de FOMO-monoloog met Anne Nelissen. Ben je lid en je wil graag gaan zien? Het is wel één vereiste, je moet wel de kaarten komen afhalen hier in ons Minerva Café. En dat kan vanaf donderdag tot en met zondag tussen 11 en 18 uur. Dus voor zondag 31 mei om 13 uur hebben wij enkele duwen te kaarten liggen voor de FOMO monoloog met Anne Nelissen. Heb je zin? Belt 03-219-1727 en Monique zal alles noteren. En nu, Helmut Lottier met L-O-V-E of Love.

I Wish You Love, dat was Esther Phillips, 1965 spreken we al, jawel. En de volgende, ja, heeft het liedje geschreven voor zijn album Potluck in 1962. En de song is pas uitgebracht in 1967. Dat was de B-kant van Long Legged Girl. Ik heb het over Elvis Presley met That Someone You Never Forget.

0: The Loveliest Night of the Year. Al Martino, 1962. Het volgende liedje werd gebruikt in de film Flying Down to Rio in 1933 en werd opgedanst in de film door Fred Astaire en Ginger Rogers. En in 1961 is het uitgebracht door Jack Jones. En mensen, je kunt nu altijd bellen voor die vrijkaarten voor zondag 31 mei voor Annelisse te gaan zien. Dus we hebben nog een paar duo-tickets vrij. Hier is Jack Jones met Carioca.
1: Say, have you seen the carioca? It's not a foxtrot or a polka. It has a little bit of new rhythm, a blue rhythm that sighs. It has a meter that is tricky,

0: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
1: Okay.
0: De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: De Van Hengst wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een hemel glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Vrongs is dat manneke.
6: Bingo!
7: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
6: Bingo!
7: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!

Tea for Two, Tommy Dorsey. Dat was zo'n ouderwetse tja-tja-tja, jawel. Mensen, als je die kaarten wilt, moet je naar de studio bellen. Maar ik zie dat er een paar mensen al proberen te bellen naar ons secretariaat, maar er zit niemand niet. Dus bel naar de 03-219-1727 voor die prachtige kaarten voor zondag 31 mei voor de FOMO-monoloog met Anne Nelissen. En de volgende zegt, ja, Paris is her best in May. Ik weet het niet. Ik ben er nooit niet geweest, dus. Maar hier is hij, Bobby Scott.

0: believe it.
1: Ja, we zullen hem maar geloven, hè. Hij zegt het, hè. Better believe it. Jawel. De Heemkundige Kring van Hoboken opent elke zondagmiddag van 14 tot 16 uur de deuren. En dat in het sfeervolle kasteel Broydenborg, gelegen in de Broydenborglaan 2 te Hoboken. Onze collectie over Hoboken's rijke verleden is er te bezichtigen. En je moet zeker eens gaan zien op het zolder daar. Jawel, het is de moeite. Iedereen is er welkom met een hart voor het verleden. De toegang is volledig gratis en na afloop ben je welkom in de gezellige bar. Meer info is te verkrijgen op het nummer 03-827-33-26. Dus 03-827-33-26. Of via de website www.hobuchen.be. Of gewoon een Google en je tikt in Heemkundige Kring Hoboken en dan kom je automatisch op hun website. En nu iemand van bij ons. Hier is Gunther Neefs met Cry Me a River.

uit zijn LP The Greatest Songs of the 50s. Dit was Barry Manilow met Young at Heart. En mensen, zoals wij zeggen hier in de bingo, die schoon prazen met ze eruit. En wel, die mooie kaarten voor het Fakkeltheater zondag 31 mei, die moeten de deur uit. Ik heb hier nog een paar duo-ticketten liggen voor de FOMO-monoloog met Anne Nelissen voor zondag 31 mei om 15 uur. Bel naar de 03-219-1727. De volgende. Zijn echte naam is Cornelis Pieters, maar door een motorongeval in Frankrijk verloor hij zijn rechterbeen door een medische blunder daar in Frankrijk. Ze waren vergeten de tetanusprik te geven. En daar kreeg hij snel de bijnaam Mankenelis, hier is hij, met Kleine Jodeljongen.

Mademoiselle, dat was Peter Brady. Dat was een Canadees, eigenlijk in Toronto geboren. Maar het was een Amerikaanse jazzzanger. Studeerde geneeskunde en terwijl hij studeerde, trad hij op als zanger in nachtclubs in Chicago. En nu, de volgende is geschreven voor de film The Yellow Rolls-Royce uit 1964. Door zoveel gecoverd zoals Frank Sinatra, Perry Como, Don Cornell en nog vele anderen. Maar gebracht nu door Doug Crosley. Forget the Money. En dat zal ook ineens mijn laatste vocale zijn voor mijn eerste uur. Wij horen je terug na 3 uur. Tot zo.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze die met hem zijn doorhoek.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Langs de E34 tussen Ranst en de Nederlandse grens is een grote zoekactie aan de gang. Naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Er zouden nu concrete aanwijzingen zijn om daar te zoeken. 130 speurders zoeken een gebied van 55 kilometer af. Bij verschillende winkels van het horlogemerk Swatch is er chaos ontstaan. Vandaag liggen enkele exclusieve stuks in de winkel in samenwerking met het luxe merk Audemars Piguet. Een horloge van dat merk kost normaal tienduizenden euro's, die in samenwerking met Swatch enkele honderden. En dus overal stonden er lange rijen, zegt journalist Jeroen van der Aura.
4: Ook in Antwerpen waren enkele honderden mensen naar de winkel van Swatch gekomen om hun collectors item te bemachtigen, maar dat is voor de meeste niet gelukt, want ook in Antwerpen waren er veel te weinig horloges beschikbaar.

0: De politie moest tussen beiden komen, wierp een barricade op tussen de mensen die een horloge wilden kopen en de winkel zelf.
1: Ook in Brugge stonden er lange rijen. In Nederland blijven verschillende filialen zelfs gesloten om onveilige situaties te vermijden. En voetballer Robert Lewandowski vertrekt na dit seizoen bij Barcelona. Dat heeft hij zelf aangekondigd op sociale media. Lewandowski kwam in 2022 over van Bayern München. Hij scoorde in zijn 4 jaar bij Barcelona 119 doelpunten. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. En de komende dagen wordt het nog wisselvallig bij een graad of 15. Vanaf woensdag wordt het wel weer warmer en droger.
2: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maandag nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
3: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
2: En wat kost deze schatting?
3: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
4: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
2: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
5: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
5: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
6: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
7: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
8: En ook altijd herkenbare toestanden als hij beschrijft. Hè.
6: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
7: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
9: Aha, aha, aha. Minerva.
10: We gaan het tweede deel van de middagmatinée in met dezelfde warme toon en tijdloze melodieën.

Fleetwood Mac met Albatross. Welkom in deel 2 van Middag Matinee met Frankie en Monique. Excuseer, live van op het Sint-Anneke. En je kan ons altijd bereiken door de 03-219-1727. Wil je lid worden of wil je iets vragen? Of je wilt die prachtige kaarten voor zondag 31 mei. Maar je moet wel lid zijn voor Anne Nelissen in het Fakkeltheater. Bel gerust nu naar 03-219-27. We hebben nog een paar duwe tickets klaarlagen voor de FOMO-monoloog. Jawel. Met Anne Nelissen. Een hele mond vol natuurlijk. Als de volgende. Ain't nobody here but us chicken is the J-Bros.

Ik denk dat het in San Francisco vol met harten ligt, want iedereen zingt erover. I left my heart in San Francisco. Dit was de Ierse popgroep Westlife. Ze waren van 1998 tot 2012 en zijn terug begonnen sinds 2018. En dan zijn ze de Evergreens ingedoken. Jawel. En ik krijg hier een bericht van een goede maat. Schoolkameraad eigenlijk, die zit mij lekker te maken met, ja, wij zitten lekker in het zonnetje te genieten van uw programma, jawel. Wij zitten hier, ja, terug in de kou, dank u wel, jawel. Fly me to the moon, hier is Bobby Darin.

Onze eigenste Yannick Bouvier, My Cherie Amour. En weet je nog in de tijd, in een dorp of in de gemeente, dat er bijna op ieder hoek een café was? Jawel, op ieder hoek was er bijna een café. En dat wist ook Bob Jan Schoepen. Hier is hij met weer een café.

Aline, dat was Christophe. En als je denkt van, oh ja, misschien voor in de Minerva Top 1000. Jawel, in augustus zenden wij weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars, door jullie, beste luisteraars, jawel. En ook jij kan je stem laten gelden. En vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website www.radiominerva.be en dan zie je er staan Top 1000. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen. Als je zegt van oké, okay, Aline, Christophe, één keer, of misschien Diana. Hier is Bobby Rydell.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutsebaan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout.
8: Okay.
7: De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.

De United Studio Orchestra met And I Love You So. Misschien, ik heb nog een paar duo-ticketjes klaar liggen. Heb je zin op zondag 31 mei voor de middagmatinee om 15 uur in het Vakkentheater, de Rode Zaal in de Hoogstraat, voor de FOMO monoloog met Anelissen en je bent lid? Bel naar 03-219-1727. Maar je moet wel de kaarten komen afhalen hier in ons Minerva Café van donderdag tot en met zondag tussen 11 en 18 uur. En nu Roman Reed met Close Your Eyes. Maar niet als je aan het rijden bent. Dan moet je ze open houden.

1965, Gene Pitney met I Can't Stop Loving You. Was misschien ook eentje voor onze top 1000 die we in augustus gaan uitzenden. Of als de volgende misschien, 1969, Don't Let Me Go. Hier is Vic Damone.

James Lloyd met If You Belong To Me. Dat was eentje uit 1970. En nu gaan we naar 1966 terug. Quite Nice of Quite Stars. It is Perry Como.

Perry Como met Quiet Nights of Quiet Stars. Mijn twee uurtjes zitten erop, beste luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en natuurlijk van Monique. Voor de mensen die die kaarten hebben, die mogen niet vergeten van te komen halen. Vanaf donderdag tot en met zondag, vanaf 11 uur tot 18 uur. Mij hoor je terug volgende week zaterdag. Zobiet ga ik die schuif opentrekken en dan komen we terecht in die hut, de hut van Van Put met Lou Van Put. Blijf afgestemd, blijf luisteren naar Radio Minerva. Nog veel luisterplezier met de collega's. En geniet nog van jullie weekend. En wat gaan we doen? We gaan, het was aan de Costa del Sol. Iedere zanger is zonder naam. Tot volgende week. Ciao.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningsinfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Nu bij Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
2: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
3: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Langs de E34 tussen Turnhout en Arendonk is een grote zoekactie aan de gang naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Er zouden concrete aanwijzingen zijn om daar langs de E34 te zoeken. 130 speurders nemen aan de zoekactie deel. Een cipier van de gevangenis in Haren is aangehouden in een onderzoek rond drugs en corruptie. Dat bevestigt het parket van Brussel. De man zou gsm's en drugs hebben binnengesmokkeld in de gevangenis en zelf ook drugs hebben gebruikt. De man werkte op de vrouwenafdeling. Volgens Sud-Info kreeg hij in ruil seksuele gunsten. Vorig jaar werden al meerdere werknemers van dezelfde gevangenis opgepakt in een gelijkaardig onderzoek. Op de Malediven is een reddingsduiker om het leven gekomen terwijl hij op zoek was naar de lichamen van 4 Italiaanse toeristen. Die waren omgekomen bij een duikongeluk. De reddingsduiker raakte gewond toen hij een grot wilde verkennen op zo'n 50 meter diepte. Hij werd nog bovengehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. En in ons vrouwenvoetbal pakte OH Leuven voor de 2e keer op rij de titel. OH Leuven won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OH Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Er trekken buien over het land van west naar oost, maximaal rond 14 graden. Ook

0: Vannacht buien met minima rond 10 graden. De komende dagen blijft het nog wisselvallig bij een graad of 15. Vanaf woensdag wordt het wel warmer en droger.
1: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
2: Ik ben een historisch feit.
3: Dat is heel goed.
2: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
4: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
5: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
2: Ze sloten een beest in bed, maar juist.
4: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
7: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
6: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
7: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
6: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
6: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
8: Aha, aha, aha. Minerva.
9: Welkom, welkom, welkom. Dit is de Hut van Van Put.
10: Van Put.

Goedemiddag jullie daar aan de andere kant van de radio. Het is zaterdag even over 4 uur en dan weten jullie dat de Hut van Van Put open gaat. Een programma vol met muziek uit de grote archieven van jullie favoriete Radio Minerva. Tot 6 uur, tot aan de Kuurne Club, ben ik jullie gastheer en laat ons er maar meteen mee beginnen. Ik kwam met de bus en ze stopte op tijd. Met name de Hollies van onze eerste plaat vandaag. En de tweede, dat is ook een hele mooie. Meltorm.

Zo, de kop van het programma is volledig af. En voor degenen die al een week luisteren, weten dat ik niet altijd praat tussen twee platen door. Nu en dan stilte met de muziek die spreekt voor zichzelf. En we laten nu even de muziek aan het woord met Les Paul en Mary Ford in How High the Moon. Maar eerst Vaughan Monroe met zijn hele mooie stem in een overbekend nummer, onder andere van Nat King Cole, Ballerina.

niet sportief, dus die buigen die laat ik maar over aan de mensen die echt graag even gaan klimmen. Wat ik wel tof vind, dat zijn plaatjes. Oude plaatjes in een nieuw kleedje of gewoon nieuwe plaatjes. Het speelt wel geen rol. Als ze goed klinken en we kunnen meezingen, dan zijn wij al gelukkig. Hier zijn Nicole en Hugo en dit is de allereerste keer. Ja, leugenaars.

Dat bepaalde artiesten veel in het buitenland hebben opgetreden, dat weten we allemaal. Een mooi voorbeeld ervan, dat waren de Beatles in de tijd. Ze zaten heel veel in Duitsland en traden op in hele kleine clubjes, om dan later gewoon gigantisch groot te worden en over heel de wereld te gaan spelen voor tienduizenden mensen. En als je dan in Duitsland gaat optreden, ja, dan kan je al bijna niet anders dan nu en dan een plaatje in het Duits opnemen.

soms komt bij mij het duiveltje ook een beetje uit het doosje. Want we hadden de Beatles in het Duits. En dan dacht ik bij mezelf, dat kan nog een beetje beter. Of misschien wel anders. Cliff Richard en Fantasy, dat was ook weer een vreemde taal. En als we dan terug naar Vlaanderen gaan, dan hebben we daar de zangeres Lia Linda. En die zingt dan ook weer in een taal die niet van haarzelf is. Het is een Vlaamse zangeres met een Franse tongval deze keer. Et maintenant, ja, wat nu?

0: komen aan ons eerste item van vandaag en dat zijn drie platen uit één jaartal. We gaan naar het jaar waarin ik 9 ben geworden. Ja, geboren in december 1960, dat betekent in 69 9 jaar oud. Vanuit Hoboken met de Pebbles gaan we verder de muziekwereld in met de Fifth Dimension en Wiltura. 1969.
1: Vandaag kijken we naar het jaar
2: 1969.

kan in het begin aan het luisteren eens weten dat ik met de bus ben aangekomen. Wel, straks neem ik dan de trein terug naar het zuiden van Spanje om daar te gaan genieten van de zuiderse zon. De Night Train van K-Star is een van de klassiekers uit onze grote archieven.

tijd om een beetje energie te verbruiken en een paar kilo's kwijt te geraken. Nu overdrijf ik natuurlijk weer een heel klein beetje, want kilo's, dat zullen wel grammen zijn. Maar iedere gram is er eentje, zeg ik altijd. En iedere gram die je te veel moet meesleuren, is er één te veel. Dus dansen, dat is het motto de komende minuten met Get Lost en daarachter Alvin Red Taylor in the Gyros en Junk Village.

Ik laat me wel eens vertellen door vrienden in Antwerpen dat er vele cafés sluiten. Ja, blijkbaar drinken wij niet genoeg meer om de tapkraan te laten lopen. En dan spijtig genoeg verdwijnen die kroegen die we kennen uit ons jeugd en ze komen nooit meer terug. Hetzelfde met zangers. Er zijn er zelfs die we niet kennen, maar we willen ze wel horen, omdat ze aangenaam zijn en toffe teksten hebben. Wel, twee vliegen in één klap in deze hut op zaterdag. Didier Joossen en Café.

0: Zo, mijn dorst is alvast gelest en ik ben klaar voor deel 2 zo meteen na 5 uur. Maar eerst even, ja, een aantal dingen die we moeten vertellen en een aantal dingen die we willen weten. En de dingen die we willen weten, die worden samengevat in het nieuws van 5 uur. En daar gaan we dan zo meteen naartoe. Met een aantal plaatjes in een finale. En een finale die we beginnen met een duo uit Vlaanderen. Con Kruukje als stemband en Willy Klaas als pianist. What a wonderful world. Laat het maar schijnen, dat zonnetje. Wij zijn er zo meteen terug. Heel cool, samen met katten, poezen en tijgers en de coasters in deel 2. And I'm
1: feeling good. Radio Minerva, meest beluisterde lokaal.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veuren wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze nou ook.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh man, het dik al te leeg.
3: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
4: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
5: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
6: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
7: Let's go, bitches!
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
9: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: De bestuurder van het zware ongeval in Braschaat had geen rijbewijs. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het gaat om een jongen van 17. Hij botste met een auto met 4 passagiers, allemaal minderjarigen, tegen een boom. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Alle andere inzittenden raakten zwaar gewond. 2 van hen zijn nog in levensgevaar. Het ongeval wordt verder onderzocht, zegt journaliste Katrien Sales.
11: Camerabeelden in de buurt worden verzameld, getuigen worden gehoord. Er wordt ook onderzocht of de inzittenden hun gordel aan hadden en of er sprake kan zijn van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Ik hoor ook dat die jongeren blijkbaar samen op een feestje waren, hier even verderop in dezelfde straat.
10: Het staat al vast dat de bestuurder veel te snel reed. In Brussel is de Pride-parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee uit steun voor de LGBTQIA+-gemeenschap. Het is de 30ste editie. Het thema is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Omdat de LGBTQIA+-rechten onder druk staan. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen trekken zo'n 1000 mensen door de straten. In de stad vindt straks het Eurovisie Songfestival plaats. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen. Journaliste Aagje van Tomme is ter plaatse.
12: No stage for genocide, roepen ze. Het is een rustige betoging. De grootste wel die we sinds het begin van deze week hier gezien hebben in Wenen. Ze zullen nog doorstappen tot ongeveer op 400 meter van de Wiener Stadthalle, waar het Songfestival plaatsvindt. Dichter mogen ze van de politie niet komen.
10: Mogelijk volgt er straks nog protest in de zaal tijdens de act van Israël. Er zijn wel heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. Bultrugwalvis Timmy is dood, dat meldt het Deense persagentschap. Gisteren was op het Deense eiland Anholt een dode walvis aangespoeld en het blijkt wel degelijk om Timmy te gaan. Die was eerder met een grote reddingsactie terug naar de Noordzee gebracht nadat hij was gestrand voor de Duitse kust. Je hoort marinebioloog Kelle Moreau.
13: De inschatting was dat het sowieso slecht zou aflopen. Enerzijds omdat

0: natuurlijk ervan uitgegaan wordt dat er voorafgaand aan die lange reeks van strandingen al gezondheidsproblemen waren. Maar ook het feit dat dat dier daar zo lang heeft gelegen in ongunstige omstandigheden, waarbij het eigen gewicht drukt op de organen, waarbij het zoutgehalte te laag is.
1: In ons vrouwenvoetbal pakt OH Leuven voor de tweede keer op rij de titel. OHL won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OH Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
5: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
4: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
5: Wie is dat? Ook een kinesist?
4: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
6: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nooboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nooboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Ik ben een historisch feit.
10: Dat is heel goed.
9: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
11: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
12: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
9: Ze slotten een beest in bed. Maar juist.
11: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Annelissen.com.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

Ik had het toch al gezegd in deel 1 dat we coole poezen hadden in deel 2? Wel, de Coasters, dat waren ze met Three Cool Cats. En in deel 1 hadden we ook een nummertje zitten waar ik van vertelde van dat is iets dat we kennen van Nat King Cole. Weet je nog wel van Monroe en Ballerina? Wel, hier is de man zelf een keertje. Adelita, Nat King Cole, bij Minerva.

zijn helemaal in de mood met deze muziek die de DNA bevat van het radiostation waar je naar luistert, Radio Minerva. En om het nog een beetje straffer te maken en veel plezanter, gooien we er ook nog een orkest tegenaan en een prima zangeres. En die prima zangeres die luistert naar de naam Connie Francis. Old Man Mo.

0: geweest.
1: Ja, je kan het zo gek niet bedenken of een mens komt het tegen in een mensenleven. Ja, daarom leven we ook altijd maar langer om meer dingen mee te maken. Zo zijn de klokken en ik verzin het hier weer niet. Hier bij mij in Spanje die ofwel voor beginnen lopen ofwel achterlopen. Nieuwe batterijen steken helpt dan niet. Nee, je moet gewoon een nieuwe klok kopen. Dat was vroeger alles beter, zei Max van Praag. Want die herinnert zich nog de klok van zijn grootvader. Tik-tak, tik-tak, de tijd gaat voorbij. Blijf luisteren, want straks gaat de hut sluiten om 6:00.
2: Mijn grootvaders klok was een deftige klok met haar

Met vrolijke slag riep de klok reeds goedendag, als een gast in ons kleine huis verscheen. Maar opeens, toen

Zoals het klokje thuis tikt, zo tikt het nergens, zegt het spreekwoord. En we kunnen dat alleen maar bijtreden. Max van Praag, die bergen we op voor een tijdje. Hij komt nog wel eens terugzingen over grootvaders klok. En naarmate het jaar vordert, de zomer dichterbij komt, beginnen we toch wel te denken aan een lange, hete zomer vol met lekker drinken en tof gezelschap. De Beatles, die maakten daar een plaat over. En ik kan alleen maar zeggen, laat

Here Comes the Sun van de Fab Four uit Liverpool en dan Della Reese en Danny. En we gaan over die titel niet te veel uitweiden. Ik wil alleen maar één ding zeggen. Op wie je ook boos bent in je leven, wat er ooit is misgelopen in de familie, vergeet het. Want als ze er niet meer zijn, dan begin je ze pas te missen. Dinah Washington, Miss You.

time. Nothing I do can make me forget.

voor ons tweede en laatste item van vandaag, een driepak van de Red Pack. Ja, straks na 6 uur gaat dan wel de Kroonen Club van Willy van Brussel open, maar ik mag alvast het voorprogramma verzorgen en ik doe dat met heel veel plezier. We beginnen met Frank Sinatra in It's Magic, dan hebben we Dean Martin en La Paloma en we eindigen ons driepak met Sammy Davis en I'm Gonna Live Till I Die.

Ja, het omgekeerde zou nogal zot zijn. I'm gonna die till I live. Nee. Alle gekheid op een stokje, dan is het volgende toch wel ietsjes dichter bij de waarheid. If you gotta go, go now. Maar ik blijf nog even, want ik blijf ook tot 6 uur. Hier is Mark.

Zes uur dichterbij komt en onze Rudy de studio komt binnengeduikeld met zijn rozeewijntje, zijn salami en zijn kaas, begin ik natuurlijk ook een beetje de kriebels te krijgen van de kroeners en veel meer. Wat dacht u van Michael Bublé met I Wanna Be Around en Matt Dusk, Love, Don't Let Me Go?

Laatst kwam ik hier in Spanje een dame tegen en die vroeg mij: ken jij dat plaatje van Lutgard Simons? Ja, de nachtegaal van de radio. Ik zeg ja, ik denk dat ze twee platen heeft ingesproken en één daarvan heb ik. En ze zei: wil je dat ene plaatje dan eens een keertje draaien op zaterdag? Wel, geen verzoekplaat, geen naam erbij, maar wel een mooi nummer. Vader Abraham, Lutgard Simons en het liedje voor jullie. Een liedje voor de luisteraar.

je dankbaar voor de jaren dat ik je huisgenoot mocht zijn. In alle stilte mee mocht varen op radiogolven langs de lijn. Ik heb jou heel mijn hart gegeven.

in elk refrein zo vaak misbruikt. Toch blijven het de mooiste woorden voor wie ze met zijn hart gebruikt. Er was verdriet en er was vreugde. Er was ook wanhoop, traan en lach. En zoveel moois dat jou verheugde, alsof ik het in jouw ogen zag.

0: Zo, mijn liedje voor zaterdag 16 mei is helemaal uitgezongen. Ik neem afscheid van jullie. Ik maak een afspraak aanstaande vrijdag voor de hut samen met Karl Wijkmans in de keuken van Minerva. Zometeen de Kuurne Club en ik heb nog een grote finale die misschien ook wel klein kan zijn, maar klein en fijn, dat is ook wel leuk. Lee Hazelwood en Nancy Sinatra zijn onze eerste muzikale gasten in die finale. Veel plezier op de zaterdagavond en tot de volgende keer.
1: This is the sound of Lou.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunt u bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder. Al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè. Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva. Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: De bestuurder van het zware ongeval in Braschaat had geen rijbewijs. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het gaat om een jongen van 17. Hij botste met een auto met 4 passagiers, allemaal minderjarigen, tegen een boom. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Alle andere inzittenden raakten zwaar gewond. Eén van hen is nog in levensgevaar. Het ongeval wordt verder onderzocht, zegt journaliste Katrien Salens.
4: Camerabeelden in de buurt worden verzameld, getuigen worden gehoord. Er wordt ook onderzocht of de inzittenden hun gordel aan hadden en of er sprake kan zijn van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Ik hoor ook dat die jongeren blijkbaar samen op een feestje waren, hier even verderop in dezelfde straat.
3: Het staat al vast dat de bestuurder veel te snel reed. In Brussel is de Pride-parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee uit steun voor de LGBTQI+-gemeenschap. Het is de 30ste editie, maar ook nu staan de LGBTQI+-rechten nog steeds onder druk.
5: Het is absoluut nog nodig en zeker gehoord dat in landen nog mensen worden vermoord om het feit dat ze anders zijn. Het gaat overal iets achteruit. Nu, in België is een van de vooraanstaande landen waar dat het meeste kan, met Duitsland en Nederland.
3: Maar dat is dus niet overal zo. Het thema is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen trekken zo'n 1000 mensen door de straten. In de stad vindt straks het Eurovisie Songfestival plaats. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen. Journaliste Aagje van Tomme is ter plaatse.
6: No stage for genocide, roepen ze. Het is een rustige betoging. De grootste wel die we sinds het begin van deze week hier gezien hebben in Wenen. Ze zullen nog doorstappen tot ongeveer op 400 meter van de Wiener Stadthalle, waar het Songfestival plaatsvindt. Dichter mogen ze van de politie niet komen.
3: Mogelijk volgt er straks nog protest in de zaal tijdens de act van Israël. Er zijn wel heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. Bultrugwalvis Timmy is dood, dat meldt het Deense persagentschap. Gisteren was op het Deense eiland Anholt een dode walvis aangespoeld en het blijkt wel degelijk om Timmy te gaan. Die was eerder met een grote reddingsactie terug naar de Noordzee gebracht, nadat hij was gestrand voor de Duitse kust. In de Ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen. Hij had een halve minuut voorsprong op de Noor Andreas Legnesund. De Portugese Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. En in de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstrui kwijt. De Zweed Jacob Soderquist won de 4.

0: de rit vandaag en neemt zo de leider plaats over. De rit werd ook ingekort door het slechte weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
1: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
1: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
1: 0485 54 87 85.
3: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
4: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
3: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
5: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
4: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
6: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
7: Aha, aha, aha. Minerva.
8: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Een zeer goede avond. Welkom in de Kroneclub met Rudy van Brussel. En ja hoor, we zijn er volledig klaar voor. En dat zonder buien, want ik had al mijn paraplu meegenomen. Voor in het geval dat het zou regenen, zoals ze voorspeld hebben. Maar goed, iedere keer als ik mijn paraplu meeneem, regent het niet. Dus, ze hebben mij al gezegd, hou uw paraplu maar goed bij de hand. We gaan zo meteen verder, maar toch nog even Lou van Put bedanken voor de afgelopen 2 uurtjes met de hut van Van Put. En we zijn gestart met Dick Williams met There's No Fool Like an Old Fool. Hopelijk ben ik dat niet, maar we gaan genieten van de Kroneclub tot en met 8 uur. Goedenavond.
1: This is Rudy's Kroneclub.

Dat was dan ook meteen de titel van deze plaat. Ain't and Necessary So van George Chakiris. En dat was al een geweldig nummer om mee beginnen te swingen. We gaan verder met Jenny Smith en Ray Ellis met Young and Foolish.

0: Dat zijn we allemaal wel eens geweest, jong en foolish, jong en misschien een beetje zot of ondeugende dingen gedaan. Ja, wie heeft dat niet gedaan als hem jong was? We hoorden net Jenny Smith en Ray Ellis. En we gaan ook beginnen met mijn favoriete zangeres, ja, uiteraard Barbara Streisand, maar dan samen met Melissa McCarthy. Anything you can do, I can do better. Kan ik dat ook? Dat weet ik niet. Barbara Streisand, hello.
1: Hello.

0: Wel, dankjewel voor het compliment, Vicky Lane. You hit the spot. En daarvoor hadden we de eerste van de Kroonerpijk met Dean Martin. Just the Other Side of Nowhere. En we zijn toe aan Mad Dusk, want je weet, iedere week speel ik Mad Dusk zeker in mijn programma. En tegenwoordig altijd een nieuw nummer. Deze is eentje van vorige week en hij heeft er eentje gemaakt, een nummer van Michael Jackson in een jazz crooner versie. The Way You Make Me Feel.
1: Hey, it's Mad Dusk and you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

moet toegeven, The Way You Make Me Feel. Ja, dat maakt me helemaal gelukkig, samen met het nummer van Matt Dusk. Dat was een nummer ook trouwens van Michael Jackson. En ik kan zeggen, volgende week ga ik een nummer spelen. Dus een Jesse-nummer van Michael Jackson. Niet met Michael Jackson, maar wel van een zangeres. Ik ga nog niet verklappen wie het is, maar de titel, dat kan ik wel zeggen. Thriller. Als je denkt van Thriller in een jazzversie, ja hoor, dat kan zeker volgende week luisteren.

0: Waar is de tijd dat je nog uw liefdesverklaring deed op papier? Dat moet heel lang geleden zijn, want tegenwoordig gebeurt hier alles op smartphone. En dat is eigenlijk niet zo persoonlijk niet meer, want je kan dat niet zo bewaren zoals op papier.
1: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
2: Okay.
1: De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofolkpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
5: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 PM start dan de bingo-middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
5: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
6: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol au vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik op spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Vrongs is dat manneke.
8: Welkom op het Sint-Anna-strand bij Radio Minerva met Rudy van Brussel in de Kroener Club.

Sam Butera met All Night Long. I Wanna Kiss You All Night Long. Zou je daar misschien geen droge mond van krijgen? Allee, ja, ik weet het eigenlijk niet.

sleepte de straten van Borgerhout aan de kant van de stad, waar de stad niks niet van houdt. Waar dat je daar zei, dat is niet normaal. En niemand spreekt dezelfde taal. Maar ik was curieus en ik had tijd. En voordat ik het wist, was ik mijn weg al kwijt. Ik denk, ik vroeg het om die ene. Maar die had alleen oog voor een paar schoenbenen. Ik keek dus om en stond verstomd. Er liep een mokker dat uit een bladje komt. Ik denk, ik laat mijn tanden zingen. Ik lachte wel een keer of tien. Maar zij liep mij gewoon voorbij. Met een blik van ga ze niks vermaan. Met een blik van ga ze niks.

Maar toe, het is een heel mooi Antwerps nummer, The Girl van Ipanema. Maar dat gebracht door de Groenblijvers. Ja, en de Groenblijvers. En dat was een geweldig nummer. We gaan verder met onze tweede van de Kroonerpack. En dat doen we samen met Sammy Davis Jr. met The Work Song.

It Had To Be You van The Ray Conniff. Mooie muziek trouwens en ik hoop dat jullie alle hebben een beetje genoten. En wil je graag reageren, dat kan op verschillende kanalen. Je belt eventueel nu naar de studio naar het nummer 03 219 17 27, of je kan ook een mailtje sturen naar Rudy van Brussel @radiominerva.be.

ik de naam hoor, Babette, dan moet ik meteen ook denken aan de serie van Familie in de tijd dat Jan van den Bossen eigenlijk verliefd was een beetje op de jonge toene Babette. Maar deze nummer was van Tommy Bryce, Bruce, beter gezegd, niet Bryce, Bruce. En dat was het dan ongeveer. Chris Conner, dat is onze volgende. Stranger in the Shore.

Connor was dit met Strangers on the Shore. Ik kreeg ook een melding. Ja, een plaatje van Ivan Gelini en Beverly N. Had je die ook niet op je playlist? Ja, die heb ik zeker, maar dat is de snoepplaat van deze week. Dus in de plaats van dit uur ga ik die zeker in het volgende uur spelen met Daystar. Maar nog even geduld, want we gaan verder met Al Kayula met Moon River.

Zalig nummer is dit, Moon River van El Cayola. En helaas zit het eerste deel er al op, maar geen nood. We zijn er zo meteen terug in het tweede deel van de Groene Club. En dat met fantastische nummers. Want we hebben nog heel wat te gaan met Rod Stewart, Brooke Benton, Solomon King, Paul Anka, Count Basie, Ella Fitzgerald. En gaat zo maar door. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Zo meteen zijn we terug naar reclame en het nieuws van 7 uur.

0: Tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar een dikke teester leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
1: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
3: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
4: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
5: Let's go, bitches!
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door, hoef ik.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
8: Het is nu 7 uur, goedenavond.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In Modena in Italië is een auto ingereden op een menigte. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen. Sommigen zijn er erg aan toe. De bestuurder stapte daarna uit en probeerde te vluchten. Toen omstaanders hem wilden tegenhouden, stak hij met een mes. Hij kon overmeesterd worden en de politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vakbonden en werkgevers vragen uitstel voor de stemming over de centenindex. Dat schrijven ze in een open brief aan premier Bart De Wever. Met die centenindex wil de regering bruto lonen en uitkeringen boven 4000 euro niet meer volledig indexeren. Vakbonden en werkgevers hadden een alternatieve regeling voorgesteld, maar daar ging de regering niet in mee. Ze vragen nu meer tijd om het kostenplaatje te berekenen en dat er dan pas wordt gestemd. In Brussel is de Pride Parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee, uit steun voor de LGBTQI+ gemeenschap. Het is de 30ste editie. Ook nu staan de LGBTQI+ rechten nog steeds onder druk, zeggen deze deelnemers.
10: Het is absoluut nog nodig, en zeker als je hoort dat in landen nog mensen worden vermoord om het feit dat ze anders zijn.
11: We zijn enerzijds super blij dat we dat hier ook mogen tonen in de straat. Maar we zijn natuurlijk ook indachtig van hoe dat het ergens anders aan toe gaat.
9: In play-off 2 van het voetbal heeft Westerlo met 0-1 gewonnen van Charleroi. Westerlo komt naast Racing Genk en Standaard aan de leiding. Maar die ploegen spelen op dit moment nog tegen elkaar. In de ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen. Hij had een halve minuut voorsprong op de Noor Andreas Leknesund. De Portugees Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. In de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstruik kwijt. De Zweed Jacob Söderqvist won de 4e rit vandaag en neemt zo de leidersplaats over. De rit werd ingekort door het slechte weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
12: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Goedenavond, welkom in het tweede deel van de Kroneclub met Rudy van Brussel. En ja, als je aan Rod Stewart zou vragen in de jaren 80, Rod Stewart, zou je dit doen in de jaren 2000, een Kroener jazzversie zingen? Ik denk dat ik zeker, eigenlijk weet ik het zeker, dat hij het zelf nog niet zou weten, dat hij dit zou doen samen met Jules Holland, Pennies from Heaven. We gaan verder met de fantastische nummers deze avond nog, onder andere deze van Brooke Benton, Hold Me, Thrill Me and Kiss Me. Goedenavond.
1: This is Rudy's Kroener Club.

0: Je mag zeggen wat dat je wilt. Het is een zeer mooi zacht nummer van Brooke Benton. Hold me, thrill me, kiss me. En als ik mij zeker niet vergis, heeft Nana Mouskouri onder andere dat ook gezongen in een live versie dat ik eigenlijk ook heel mooi vond. We zijn toe aan onze laatste van de Kroenerpack en dat doen we samen met Frank Sinatra. Song, song, blue.
1: Frank Sinatra is hier kind aan huis, de Kroener Club.

voor Dinah Washington was dat zeker duidelijk voor Me and My Gin. Ik zou zeggen voor de Kroonenclub, Rudy van Brussel en mijn rozeetje. Dat lus ik ook wel graag.

mooi kan dat zijn dat jij, allee, dat zij zijn ring draagt. She wears my ring van Solomon King. En ja, onze volgende, die wacht al heel lang op een meisje. Waiting for a girl like you van Paul Anka.

Waiting for a girl like you van Paul Anka. Ik heb niet op ons meisje moeten wachten, want hier is ze zo meteen. Yvette Ravel, je suis seul ce soir. Yvette, je bent toch niet alleen hier op de radio?

0: kan je één ding zeggen, Yvette, je zult nooit zeker alleen zijn. En dat zeker met jouw man Luc en jouw fans. En we zien elkaar zeker in de artiestenreunie in oktober. Dat is afgesproken.
1: This is Rudy's Crooner Club.

toch ook een hele grote orkestleider geweest. Count Basie met de Blues in Hoes Flat. En Ella Fitzgerald. Die mag zeker niet ontbreken hier in de Kroene Club met Misty Blue.

Zeker een vaste waarde hier in de Kroonenclub met Ella Fitzgerald met Misty Blue. Normaal gezien had ik in het begin van het eerste uur een fantastisch nummer gedraaid van, laten we zeggen, van Ivan Gelini en Beverly Ann. Maar gezien dat dat een snoepplaat was, heb ik het een beetje moeten opschuiven. Maar dat maak ik nu goed, want hier zijn ze opnieuw met deze fantastische nummer Daydream.

kondig het nummer als Daydream aan. Maar nee, het is helemaal niet waar. Het is Daystar, zijn allernieuwste single. En geloof me, een schot in de roos. En ik moet zeggen, een van zijn bekendste was ook in de jaren 70 met Winter Memories.

Ja, de zonnige kant van de straat, die hebben zeker gezien, want eerlijk gezegd, ik denk dat ik mijn paraplu voor vandaag voor niks heb meegenomen. Maar goed, beter je voorzorgen nemen, want gewoonlijk als ik dat niet doe, krijg ik een natte douche over mij.

0: Oh, wat een geweldig nummer van Tony Bennett. On the sunny side of the street. Ja, en dat mag je wel zeggen. Want hij is ook een van de vaste waarden hier in de Kroene Club. Onder andere een van de beste CD's of LP's, als ik het zo mag zeggen, is ook samen met Lady Gaga, waar dat hij verschillende nummers heeft ook voor opgenomen. We gaan verder met... Dacht ik, als ik even goed kan zien, is Matt Dusk met Swim. Met, ja, laten we maar luisteren, want ik ben even mijn tekst kwijt.
1: Hey, it's Matt Dusk, and you're listening to the one and only De Kroener Club with Rudy Van Brussel.

0: Ik moet wel zeggen dat hij van de ene nummer naar de andere nummer Swimming doet. Want hij staat gewoonweg niet stil met Dusk. Hij heeft me ook gegarandeerd dat de komende weken ook een paar nieuwe nummers zouden tevoorschijn komen. En die krijgen jullie uiteraard in primeur op Radio Minerva te horen. Dus dit wordt zeker vervolg, want zijn laatste nummer was ook van een nummer van Michael Jackson van You Make Me Feel. We gaan een beetje rustig aan doen en dat met de Jonathan Butler Love Songs, Candlelight and You. Maak het zeker gezellig en dat bij een open haard met een glaasje wijn misschien.
1: Kaas en wijn, dat is op zaterdag heel fijn. En dan de Kroenerclub op Radio Minerva.

België. Niet zo bekend, maar toch heel mooie nummers gemaakt. Deze van Ömer Göksel. We gaan verder met Freddie Cole met Theme from My Honey.

Zeg, van deze plaat gewoon kippenvel. Omdat het gewoon een hele mooie lied is. Deze van Freddy Cole. We zijn toe aan onze laatste vocale. En dat gaan we doen samen met Skyliners. Met Hot Toddy. Wil je graag reageren? Dat kan nu enkel via mail, want ik ga het programma afsluiten, dus via de telefoon kan het niet meer. Maar volgende week ben ik zeker opnieuw live en dan kan je bellen op het nummer 03-219-1727. Maar een mailtje sturen kan ook naar rudyvanbrussel@radiominerva.be. Wat mij betreft, graag tot volgende week en veel plezier met alle collega's die vanavond hier nog op de radio mogen passeren. Goedenavond.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Modena in Italië is een auto ingereden op een menigte. Daarbij zijn zeker 7 gewonden gevallen. 2 van hen zijn er erg aan toe. De bestuurder stapte daarna uit en probeerde te vluchten. Toen omstaanders hem wilden tegenhouden, stak hij met een mes. Hij kon overmeesterd worden en de politie heeft hem opgepakt. Hij is een man van 30 uit Modena zelf. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vakbonden en werkgevers vragen uitstel voor de stemming over de centenindex. Dat schrijven ze in een open brief aan premier Bart De Wever. Met die centenindex wil de regering bruto lonen en uitkeringen boven 4000 euro niet meer volledig indexeren. Vakbonden en werkgevers hadden een alternatieve regeling voorgesteld, maar daar ging de regering niet in mee. Ze vragen nu meer tijd om het kostenplaatje te berekenen en dat er dan pas wordt gestemd. Over een uur begint in Wenen het Eurovisie Songfestival. Er is veel te doen rond de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Spanje en Nederland, doen daarom niet mee. Al hoort Israël opnieuw bij de favorieten, zegt journaliste Aagje van Tomme.
3: De boekmakers die plaatsen Israël op plaats 5 om het Songfestival te winnen. En los van alle controverse is het ook wel een goed nummer dat goed gezongen wordt door Noam Bettan. Op de eerste plaats dan volgens de boekmakers is het nog steeds Finland op de voet gevolgd door Australië en ons land met Isila bungelt onderaan op 1 na laatste.
2: Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien, minima rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
4: Get ready for another Popcorn City.
5: Your weekly dose of popcorn oldies.
6: I keep on knocking on wood.
7: Dit is Popcorn City.
8: Het programma voor de echte popcornliefhebber.
4: Popcorn City, the number one in popcorn oldies.
9: Popcorn City.

0: De gitaar leek een beetje op die van Dew en Eddy, maar het was hem niet. Het was een studio-gitarist die samen met Corky Ray Whirlwind op de plaat zette in 1964. Een vlotte start van Popcorn City op deze zaterdag de 16e van de 5e.
1: Goedenavond, dit is Jan van Dijk.
2: Hier is hij weer.

Popcorn uit 1959 van Jerry Keller en die droomde van het ideale meisje. Tegenwoordig swipe je ze naar links of rechts, maar in die tijd kwam er nog echte romantiek en hofmakerij aan te pas. Geen friends with benefits dus, maar liefde met een grote L. Net ervoor het Roscoe-ritme van de legendarische Roscoe Gordon in Sit Right Here, een plaat die zo cool is dat je spontaan je zonnebril opzet, zelfs op een zaterdagavond. En we begonnen met een plaat die weer de hele week door mijn hoofd gaat spoken omdat ze zo leuk is. Bobby Bear met een zigzag twist, het blijft een popcorn favoriet.

0: Het soulblokje met Gene Chandler die betere tijden voorspelde in Gonna Be Good Times. Hier bij Minerva is dat altijd het geval op zaterdagavond. En de rest van de week kan je je dan weer optrekken met de andere collega's en dat gaat ook wel lukken. Met de juiste plaat op de radio vergeet je zelfs dat je schoonmoeder morgen op bezoek komt. En die juiste plaat was er eentje van Edwin Starr met een portie Rick Dixon uit Detroit. SOS Stopper on Sight. Geen noodsignaal voor een zinkend schip, maar een waarschuwing voor een vrouw die te mooi is voor je eigen bestwil. Misschien was die vrouw wel de zus van Aretha Franklin, want die mocht het soulblokje openen. Irma Franklin met een stevige soul shuffler op de tovertour in Abracadabra.
1: Welkom in Popcorn City.

Corona zijn we ondertussen al vergeten. Nu is er het handtassenvirus. Maar dat treft alleen vrouwen en ook mannen met een sacoche. En in 1960 was er de zwarte koorts. Broeierig, mysterieus en een tikkeltje gevaarlijk. Fausto Papetti noemde het Febre Nera. Net ervoor een zeldzaam 45 toerenplaatje dat elke verzamelaar doet watertanden. Crookie's Little Finger. En Heywood wist toen al dat een knipoog en een vingergebaar genoeg waren om de wereld te regeren en wij mannen zijn daar heel gevoelig aan. Soms is de muziek zo goed dat we een plaat zonder label draaien en dat deed ik met Rain from the Sky van een unknown artist wat in de popcornwereld vaak betekent een vergeten.

Een klaagzang uit 1959 van Mamie Perry. Een vrouw met een diepe, soulvolle stem die door merg en been gaat. Lament. Tony Harper die kwam langs met Heavenly Love. Ze begon al op haar 8e met zingen, maar in 59 was ze de volwassenheid zelf en zong ze met een stem die rechtstreeks uit de hemel kwam vallen, hopelijk zonder haar vleugeltjes te bezeren. We begonnen het blokje met Rumble in the Jungle. What a Cookie Little Paradise, compleet met de echte Tarzan-kreet. Stilzitten is geen optie in Popcorn City.

Jerry Cole uit 1963, Droomland op vinyl, Land of Dreams. En Jerry speelde onder zoveel pseudoniemen dat hij waarschijnlijk zelf niet meer wist wie hij was als hij in de spiegel keek. Hij speelde mee op opnames van grootheden als The Beach Boys, Elvis Presley, Frank Sinatra, Dean Martin en The Birds. En naast zijn werk voor de grote sterren nam hij onder talloze pseudoniemen honderden albums op voor goedkope platenlabels, telkens onder een andere naam, omdat je moeilijk een ganse platenzaak kon volstouwen met platen van één en dezelfde zanger. Onze eigen Louis Neefs was er vandaag ook bij met 16 Tons, een monument van een man en een dijk van een plaat. Ik draaide ook nog muziek van Nat King Cole uit 1954, toen echte mannen nog hoeden droegen en vrouwen nog onder de indruk waren van een serenade aan het balkon. Yes, you're playing.

0: Hele mannetjes, dat tolle niks zwaars maken, hè? Waar zijn de beste in popcorn oldies? Popcorn City, Zuid is swingend met Jan van Dijk op Radio.
1: And then when we came home, I turned the lights down low.

Kenny Lynch, hij had een stem als een klok en was een van de eerste zwarte artiesten van Groot-Brittannië. Puff, Ride Up in Smoke. De talenknobbel was deze keer een nummer van de Brusselse Ariane die samen met Le Divin ten de naam haalde ze van een trendzettende kledingwinkel op de Graanmarkt in Brussel die zich richtte op de tieners tussen 10 en de 20 en afweek van de kledingstijl waarin de jongeren dezelfde kleding droegen als hun ouders, maar dan gewoon in het klein. In de divent vond de jeugd de moderne dingen die hen onderscheiden van mama en papa. Dans mes bras oublie ta peine, Franse popcorn sound op zijn best. We begonnen het rijtje van drie met Robert and Johnny en Pretty Brown Eyes uit 1958 en die bruine ogen zijn ondertussen waarschijnlijk voorzien van een leesbril, maar de plaat die klonk nog altijd even jong. Onze voorziene lijst is ondertussen uitgedraaid op eentje na en die ene die komt van Randy Lee die met vragen blijft zitten in The Question. Na 9 uur ben ik er met de Van Dijk collectie en volgende week is er weer popcorn op zaterdagavond om 8 uur.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Antwerpen is vanmiddag het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld om het leven gebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Rond deze tijd begint in Wenen het Eurovisie Songfestival. Er is veel te doen rond de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Spanje en Nederland, doen daarom niet mee. Al hoort Israël opnieuw bij de favorieten, zegt journaliste Aagje van Tomme.
3: De boekmakers die plaatsen Israël op plaats 5 om het Songfestival te winnen. En los van alle controverse is het ook wel een goed nummer dat goed gezongen wordt door Noam Bettan. Op de eerste plaats dan volgens de boekmakers is het nog steeds Finland op de voet gevolgd door Australië en ons land met Isila bungelt onderaan op 1 na laatste.
2: Het blijft spannend in play-off 2 van ons voetbal. Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien, minimaal rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maximaal tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: met Groove Me en dit was de opvolger Fern Kinney en Together We Are Beautiful uit 1980. Zaterdagavond, alle platen van Popcorn City zitten weer netjes in de hoesjes en ik heb er een pak vergetenheids voor in de plaats gelegd. Dit is de Van Dijk collectie.
1: Goedenavond, dit is voor Jan Van Dijk.
2: Hier is hij weer, een belevenis te meer.
3: Jan

Tegenwoordig is hij een beetje van patje en gaat hij zelfs op de vuist op het podium. Maar in de jaren 80 scoorde Gerard Joling de ene hit na de andere en dit was er eentje van. Ik zou ook wel zo'n ticket to the tropics kunnen gebruiken, maar met mijn spaarvarkentje raak ik nooit verder dan het strand van Sint-Anneke. Ik nam je ook nog mee naar 1975 met Freddy Fender, een man met meer drama in zijn stem dan een gemiddelde aflevering van Familie. Wasted Days and Wasted Nights.

0: Monique, mag ik mami even spreken?
1: Nee, papi, dat gaat nu niet, want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

altijd bij ons. En dan denk ik altijd.

Eindgoed al goed, het lijkt wel een sprookje. Het nummer stond in de zomer van 1974 wekenlang in de Nederlandse top 40 en het was een tearjerker van de bovenste plank. Frans Biezen en Monique Schouw. Van de kleine Monique hebben we nooit nog iets gehoord, maar Frans die maakte later plaatjes onder de naam Frank Ashton en Frank Evans. Net ervoor draaide ik Danny Williams met Dancing Easy, in 1977 de soundtrack van een martini-reclame, en dat verklaart waarom ik plotseling de onbedwingbare drang voel om een olijf in mijn oor te steken.

GPS in de wagen en vroegen we ons dikwijls af of we wel wisten waar we naartoe aan het rijden waren. Do you know where you're going to? Het thema van de film Mahogany. Diana Ross op haar breekbaarst. En David Bowie, die mocht ook buiten spelen vandaag. Hij zat in 1977 in Berlijn om af te kicken, maar als je afgaat op Sound and Vision, vraag je je af wat die Duitsers daar precies door het kraantjeswater gemengd hadden.

0: De allerlaatste plaat die Elvis tijdens zijn leven heeft uitgebracht, want enkele weken later hield zijn hart ermee op en stonden plots weer al zijn platen in de hitparade. Het was alsof de wereld toen heel eventjes stilstond. Net voor zijn dood bestond de man voor 80% uit hamburgers en dat is niet zo goed voor de slagaders. Net voor Elvis had Edison Lighthouse een Britse studiogroep met Tony Burrows als zanger en die was tegelijkertijd in 5 verschillende bands te horen als studiozanger. Hij was de enige artiest die op 1 avond in 3 verschillende groepen verscheen in het Britse tv-programma Top of the Pops. In de uitzending zong hij verkleed in verschillende outfits voor Edison Lighthouse, The White Plains en The Brotherhood of Man.
1: Grandioos goud!

Kan ik hier met de kaart betalen of moet het Johnny Cash? Een stem zo laag dat de mollen in de tuin spontaan een verhuiswagen bestelden en er als de bliksem vandoor gingen. Ghost Riders in the Sky. Ik nam je ook mee naar 1969 en dan denk ik meteen aan minirokjes en laarzen tot aan de oksels. En die kon je kopen bij Peggy in Carnaby Street.

Met Peppino Di Capri en Roberta uit 1963. En als hij van zijn Roberta af wilde, kon hij nog te raden gaan bij Paul Simon, want die kende 50 manieren om zijn lief te dumpen. Een handleiding voor de moderne man, zeg maar. 50 ways to leave your lover.

De eerste nummer 1 hit in Engeland met een Moog synthesizer. En het klinkt een beetje als een stofzuiger die een identiteitscrisis doormaakt. Maar in 1972 was het revolutionair. Beter Son of My Father dan Son of the Melkboer. Mark is net binnengekomen. Hij is er na 10 uur met Jukebox Gold.

0: Antwerpen. Vannacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. 1 van hen kwam om het leven. De 4 anderen zijn zwaar gewond. Op sociale media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval. En dat kan absoluut niet, zegt Jan Bon.
1: Het is het ergste wat je kunt meemaken. En dan zo'n verschrikkelijke commentaar. Ik heb met de redacties al contact genomen om te vragen voor het commentaar te stoppen. Maar ik zou iedereen willen vragen toch enig respect te hebben voor de mensen die hier nu zo zwaar getroffen zijn. Dit gaat elke fatsoen te buiten.
0: De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een artiest naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de VRT vanavond gezegd in een programma voor het festival van start ging. De VRT verwacht van de organisatie een duidelijk signaal tegen oorlog en voor mensenrechten. En dat signaal is er nog niet gekomen, zegt de VRT. Een Canadees die op het cruiseschip Hondius zat, heeft positief getest op het Hantavirus. Dat meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van ons voetbal. Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. Op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëlier. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilogram. Vannacht komen er weer meer wolken opzetten met buien, minima rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
2: Sommige artiesten maken het zich wel heel makkelijk. Ze scoren een hit en nemen hem dan nog eens op, weliswaar met een andere titel en een andere tekst. Vanavond in Jukebox Gold, 2 hits voor de prijs van 1.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Diest is een parachutist zwaar gewond geraakt nadat zijn parachute niet volledig openging tijdens een sprong. Het gaat om een man van 35, een ervaren parachutist. Toen hij uit een vliegtuig sprong, werkte zowel zijn hoofdparachute als zijn reserveparachute niet zoals het hoort. Hij kon zijn val nog deels afremmen, maar raakte toch zwaar gewond.

0: stabiele toestand. In play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde, AA Gent vijfde. In play-off 2 blijft het spannend. Standaard en Racing Genk speelden 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Vannacht komen er weer meer wolken opzetten met buien, minimaal rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maximaal tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
1: In deel 2 een uur lang liedjes van telkens 2 verschillende artiesten die verdacht veel op elkaar lijken.

Dit is het einde van onze Jukebox Gold Special. Twee hits voor de prijs van één. Tot volgende week. Tot Jukebox Gold.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Diest is een parachutist zwaar gewond geraakt en dat zijn parachute niet volledig open ging tijdens een sprong. Het gaat om een man van 35, een ervaren parachutist. Toen hij uit een vliegtuig sprong, werkte zowel zijn hoofdparachute als zijn reserveparachute niet zoals het hoort. Hij kon zijn val nog deels afremmen, maar raakte toch zwaar gewond. Het parket is een onderzoek gestart. Vlaams minister-president Matthias Diependalen is geen voorstander van de zogenaamde fermettetax. De Boerenbond en Natuurpunt hadden zo'n tax voorgesteld. Voor mensen die een hoeve op het platteland kopen en die ombouwen tot een villa en er dus niet aan landbouw doen. Maar zo'n tax is niet de oplossing, zegt Diependalen.
3: Ik ben er eveneens van overtuigd dat onze open ruimte in Vlaanderen moet beschermd worden. Ik denk inderdaad dat er bezorgdheden zijn die leven bij boeren over het vinden van grond, die heel terecht is. Maar ik denk dat er heel wat andere oplossingen zijn. En we moeten stoppen met in dit land voortdurend te denken dat we de problemen alleen maar kunnen aanpakken met nieuwe belastingen te heffen.

can start to make it better.